0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar

0: samen met de Nederlandse Defensie zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeşilgöz de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met drie Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
2: Bewust niet geluisteren.

0: BNL Nieuws.
1: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de

0: Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog vijfde. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die vijfde plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn vierde zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisterd.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een

0: de zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt. Chez Lamine.
3: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

me through dimes and cents to those with a straight life.

0: Goedemorgen.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNN. Curated Sound Reel Connection.

Delicious. 1, 2, 3, 4. En dan de beurt. Eerst de jongens en dan de

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Kan. Klein of groot onderhoud,
1: herstelling,
0: nazichtkeuring,
1: software-update,
0: zoals chiptuning en AdBleu.
1: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
0: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
1: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
0: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
1: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
0: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
1: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
0: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
1: Niet twijfelen.
0: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Klein station, grote verbinding.
2: Me don't know what I go on with this radio, you know. And who that a sing on the radio then now? But you never know, sir. I think it was that, man.
3: Think it who?
2: Think it was, man. Them wicked, man.
3: Oh, that sound good, man.
4: Come in, Mr. Sake.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand. Bam!

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemiddag.
1: Ba ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die,

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL, where music meets meaning.

0: BNL Nieuws.
1: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
3: B-E-R. Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot loeihard.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niche luisteren.

0: we got news for you.
1: You better listen.

Laat me u vertellen wat me overkwam. Ik was iets aan het bestellen toen ik Joske tegenkwam. Joske werd geboren, kreeg een opdracht mee. Als er eens iets sterven,

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

come tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The man.

you.